0: Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Er is maar één Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine Rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordernaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. Ook wordt een visser vermist. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Door de storm lagen ook de wegen en het vliegverkeer in Brazilië stil. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt 21.500 euro. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Omdat het daar vol hangt met camera's is alles vastgelegd op video. Het Maastrichtse terras was net vernieuwd. Gasten die buiten willen zitten kunnen er even goed terecht. Er zijn stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Hello, this is Radio Seabreeze.
6: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
7: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: Breeze AM.
1: Demis Roussos hadden we als laatste, samen met Evo Dutch Child. Such a Funny Night uit 71. De Marbles daarvoor. Only One Woman uit 68. En de eerste was van de Stylistics. I Can't Give You Anything uit 1975. Dat wordt dus helemaal niks. EBTG krijg je van ons.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: Sandra en Andres hadden we als laatste. Mamma Mia uit 72. En eerder dan Mamma. De Sandpipers daarvoor. Guantanamera uit 66. En de eerste was van Chicago. Baby What a Big Surprise uit 1977. Het is zondag nu. Midden in

0: Dit is weer een volle dag Radio Cybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

Lou Rawls was de laatste die je hoorde. You'll Never Find Another Love uit 1976. De T-set hadden we daarvoor, die hadden wat goed te maken. This Rose in My Hand uit 68. En de eerste was van Middle of the Road. Sole Sole uit 1971. Een omstreden nederpophit.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is een kilometer lang en heeft twee rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

De kop is eraf met Gabriella en je hoorde Rise uit het Millennium. Het was het jaar 2000 en ze had ooit een hit in de jaren 90 met Dreams, vrienden. Je bent weer bijgepraat. Trouwens, het is donderdag, het is weer een nieuwe dag en het is weer tijd om op te

0: is het lekker weer, hè?
1: Ja, en deze dag schijnt ook gewoon geweldig lekker te worden, vrienden. Ik bedank natuurlijk ook weer Martin van Kamp op deze zonovergoten donderdag voor de Morning Music Show. Straks de nieuwe opgave, Morgenster, 8:30 het oude nieuws. 8:40 krijg je de oplossing, Morgenster. En nu koffie en brood en jij uit bed. Het is natuurlijk niet alleen koffie, ik heb er ook broodjes bij. Ik smeer ze met jam en hagelslag en misschien heb jij er wel heel iets anders op. Mag je me wel even laten weten wat jij op je brood smeert? Kan naar anne@radioseabreeze.nl. We gaan naar 79 met Elvis Costello en The Attractions. This is Oliver's Army.

Ja, het is altijd grappig als ik Elvis Costello hoor samen met die Attractions. Ja, Costello doet me altijd denken aan dat komische duo Abbott en Costello. Ken je dat nog? Die hadden namelijk een beetje een persiflage op Laurel en Hardy. Terwijl de dikke en de dunne. Dit kwam uit 79 en heette gewoon, ja... Did I Hear to Stay? Elvis Costello, yes. Ik ben ook hier to stay. En het weer, ja, het is gewoon zomer. En deze dag belooft heerlijk warm te worden. Gisteren gingen we ook ruim over de 30 graden. En dat zit er vandaag weer in. We gaan met z'n allen terug naar 1972. De Makkers en Zomerzon.

Ja, we zijn weer toe aan de Morgenster. We zoeken een zangeres, een dame geboren als Hendriekje Jannie Vink. 3 maart 1944 in Beverwijk. Helaas overleden in 1979. Een dame met een dramatisch timbre. Ze wilde toen ze jong was toneelspeelster worden en deed in 1959 mee. En met een talentenjacht van Max van Praag. En ze besloot daarop zangeres te worden. Ze trad veel op voor Amerikaanse militairen in Duitsland en ze zong zowel in het Nederlands als in het Engels. In 1964 maakte ze deel uit van het Nederlands team bij het Knokkenfestival dat toen de eerste prijs won. In datzelfde jaar verscheen haar debuutsingle Yeah Yeah Yeah. De eerste zoen werd een hit en in 1969 verscheen haar eerste album Love Me or Leave Me. En in 1976 had ze verschillende hits, waaronder het leuke Dolores. Dat zou eerst als carnavalshit worden uitgebracht, maar men besloot toch om er een zomerhit van te maken. Haar grootste bekendheid, ja, in 1978, ja, daarna. Ze werd heel ernstig ziek en haar grootste bekendheid die kreeg ze eigenlijk daarna. Ze overleed in 1979, ja, en die grootste hit, welke was dat en welke dame zoeken wij, vrienden? Goed, je hoort het ongeveer 20 voor 9 van mij bij de oplossing van deze Morgenster. Een beetje een dramatisch verhaal. Ja, we gaan weer over naar de muziek met Leo Sayer. En natuurlijk, deze ken je.

Leo Sayer, zijn bijnaam, die leende die aan een leeuw door zijn krulletjes. En je hoorde More Than I Can Say. En dat allemaal natuurlijk na die opgave van de Morgenster. Volgens mij is die dame niet zo moeilijk. Een 20 voor 9 hoor je de oplossing. We gaan naar 1980.

we zijn toe aan het oude nieuws. Even door de decennia heen, vrienden. Kijk op mijn klok, het is weer zo laat. We gaan terug naar 1674, maandag. Een hevige orkaan teistert Utrecht. Het noodweer duurt niet langer dan een kwartier, maar richt enorme ravage aan in de stad. De ernstige schade leidt de dom, waarvan het middenschip van de kerk niet tegen het natuurgeweld is opgewassen en instort. En dan 1774. De Engelse alleskunner Joseph Priestley ontdekt het zuurstof. Hij noemt het gas gedefatologiciteerde lucht. Ja, lees dat nog maar eens terug. En dan 1798, slag op de Nijl. Een Britse vloot onder Horatio Nelson verslaat de Franse vloot die in opdracht van Napoleon Bonaparte poogt de zeeweg naar India te beheersen. Ja, en dan 1914. Duitsland verklaart de oorlog aan Rusland. Nederland kondigt de mobilisatie af van zijn strijdkrachten. En dan 1976. Formule 1-coureur Niki Lauda vliegt tijdens een West-Duitse Grand Prix race op de Nürburgring uit de baan. En hij raakt zwaar gewond. Weet je het nog? Ik zie dat nog voor me daar in het bos. De auto vliegt in de fik en daar rijdt nog een andere auto tegenaan. En wonder boven wonder overleeft hij ook nog de lamp. We gaan weer naar de muziek, vrienden. Hier is Prince en Money.

prachtig even om dat weer terug te horen. Je hoorde Mike Oldfield uit 76 met zijn In Dulci Jubilo. Oorspronkelijk was het een 14e eeuws kerstliedje en hij heeft het helemaal bewerkt. En moet je eens kijken hoeveel eeuwen later dit nog steeds als een huis staat, vrienden. Na de volgende plaat gaan we eens even kijken hoe het staat met de oude nieuwsfeitjes. Alles door de decennia heen natuurlijk. Maar eerst muziek weer. Hier zijn de

muziek om lekker vrolijk van te worden. Traveling Wilburys en End of the Line hoorde je hier op jouw radio Seabreeze. Maar we zijn toe aan de oplossing van de morgenster, vrienden. Wij zochten die dame, geboren als Hendrikje Jannie Vink. Ja, ze was natuurlijk bekend met haar tuimige en van haar hit Laat Me Alleen. Rita Hovink. Ja, ja, dat had iedereen natuurlijk wel goed. Dus je krijgt van mij een applaus. We draaien niet Laat Me Alleen. Die is alles heel vaak voorbijgekomen. Maar uit 1977 een tipje van Rita Hovink. En Draai Je Om. Er is

Justin Hayward zong dit nummer uit 1977. The musical version of The War of the Worlds. Natuurlijk bij Jeff Wayne. En Justin Hayward kennen we ook nog als leadzanger van de Moody Blues. Onder andere Nights in White Satin.

Next to Me. En dat was natuurlijk Ilse de Lange. En dat brengt ons ook bij het einde van deze show. Het was de laatste vocale. En natuurlijk straks na het nieuws van 9 uur... dan dendert de muziek hier op Seabreeze door, vrienden. En blijf in ieder geval luisteren. Morgen is het vrijdag en dan zit Marcel Joustra op deze stoel. En hij neemt je weer mee het weekend in. En wij spreken elkaar aanstaande zondagmiddag weer. Schrijf het alvast maar op 5 uur voor een nieuwe Windkracht 5. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de rest van de programmering. En ik zeg natuurlijk weer zoals altijd, dag dag en hoi hoi.

0: nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Er is maar één Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een leuke plaat van de Tremolo's uit 1967 alweer. Ja, weet je nog, wat een tijden waren dat. Even met dit soort muziek op de radio. En ook met Radio Seabreeze, daar draaien we het allemaal.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Er is lekker warm in Studio 3. Nou, wat willen we nog meer? Ja, nou, heerlijk hoor. Oh, jongens, jongens, jongens. Zo'n 30, 31 graden denk ik dat het hier is. En het is zweten geblazen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. We gaan nu lekker vermaken met heerlijke muziek. Bijvoorbeeld van George Baker. En ja, u kunt hem zonder enige twijfel nog wel. Dan hebben we net een plaatje van 1976. We gaan nu naar 1975 met George en zijn selection. Hoenapa.

Ja, een leuke plaat van George Baker met zijn selection. Ook alweer uit ver vervlogen tijden gedraaid hier op Radio Siberis. Europe's number van lieve luistervrienden. Ja, het is verleidelijk om lekker naar de zee te gaan. Naar het strand te gaan. Neemt u me niet kwalijk met dit soort weer. En ja, dan moet u alleen wel oppassen. Want de reddingsbrigade in Egmond aan Zee, die waarschuwt de mensen voor de muien. Een mui, dat is een diepe gul tussen zandbanken in de zee. En door deze gul stroomt water heel snel vanaf het strand terug naar zee. Als je daarin komt, dan word je gewoon meegezogen. Dat is niet anders. En kun je nog zo goed zwemmen, je wordt gewoon meegezogen. Houd er rekening mee en laat je gewoon mee drijven. Want je komt zelf op een gegeven moment weer aan de kant terecht. Maar ja, er zijn een hoop mensen die helemaal in paniek raken. En dan moet de reddingsbrigade weer uitrukken. Pas allemaal op elkaar een beetje als je op het strand bent. En hou er in de gaten of er niemand bezig is te verzuipen, om het zo maar even heel cru te zeggen. Ja, toch?

0: Ik hou van jou en ik blijf je trouw, jawel. Ja, ik ga de wereld in. Een plaatje van Wolter Kroes. We kennen hem allemaal als een fantastische zanger. En van het Nederlandse lied eigenlijk. Ja, laten we eerlijk zijn. Gezelligheid kent geen tijd. Je luistert naar Radio Cybride.
1: In Holland, vakanties gaan beginnen. Het tuinstel uit te schuren. Overal hoor je
2: Radio Cybride.
0: Eigenlijk moeten we het anders zeggen, laatste vrienden, want vakanties gaan beginnen. Nee, de vakanties zijn lang en breed bezig. En...

0: hoor je dat nou? Stop loving you. Nou, zo niet aardig.
1: Stop loving you.
0: Ze vraagt zichzelf ook af waarom ze dat doet, hoor. Ja, Selina was dit met Stop Loving You. Geweldig, je luistert naar Radio Seabreeze, Europe's nummer van radio. Is het gezellig? Ja, zeker.
2: Hey, hey, Paula.
0: Paula vindt het ook.

Fantastisch mooi nummertje. En dat komt al in 1963. Ja, ze zongen over elkaar eigenlijk. Hè? Hey Paula, hey Paul. Ja, het is allemaal wat. Radio Siberis, Europe's number one.

0: Ritmo Cayenne. Ja, Bella Perez. Ze kan dat, hè? Wat een heerlijke zomerplaat was dat. Ja, en dat allemaal op Radio Seabreeze. 1098 voor Midden-Nederland en 1395 voor het noorden van het land. Als je ergens op de camping zit, dan hoop ik dat jij het volle borst meegezongen hebt. Want dat is zo leuk, hè? Nou.
1: Goedemorgen. Vandaag met Tom Bolderman.
0: Ja, weet je wat hij heeft? Hij heeft een zomer.

0: heerlijke swingende zomerse plaat, luister vrienden, van Hans Somers met een S. Niet Hans Sommer, want dat is weer een ander, maar Hans Somers in ieder geval. Ja, ik heb de zomer in mijn hoofd en dat heb ik ook hoor. Ja, zeker weten. Het is zomer.
1: 10, 9, 8, 1, 3, 9.

0: Heerlijk hè, deze plaat van Hans Kroekoekie. Ze werd die altijd genoemd, werd ze altijd genoemd. Destijds, ja, de Jos Brink, weet je nog. Ja, heerlijk. Sandra Remer en Never, Never, Neverland.
1: De hits van toen, de radio van nu.
0: More music, more fun! Is het heet vandaag? Ja, dacht het wel hè. Mm.

make you move me.

heerlijk, hè? Lekkere gouden oude plaats van Harry Belafonte en de Coconut Woman. Ja, nou, dat zijn mooie dames, hoor. Zeker weten die kokosnoten verkopen. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja, aan het strand, dat kan, hè. Dan ben je gezellig aan het strand. En dan komen ze voorbij en dan is Harry Coco. Ja, u weet natuurlijk niet wat dat inhoudt voor mij. Maar jaren geleden was ik in Spanje altijd op vakantie. En dan gingen we naar het strand toe en er liep er altijd een mannetje die liep daar kokosnotenmelk te verkopen. Dan had hij een kokosnoot, sloeg hem door de tweeën en hop, ze kon die melk opdrinken ervan. Harry Coco.

0: Eén weg wind, ja. De wind kwam altijd dezelfde richting vandaan. Ja. Op het eiland waar ze destijds waren. En ja, dat was leuk. En toen dacht een van de medewerkers van de Volendamse Catsfeen, weet je wat ik ga doen? Ik ga daar een liedje over maken. En ik heb het in dit geval over Arnold Muren. Die heeft dat geschreven destijds. En ja, dat was toch leuk hoor. Het viel hem op. Ze waren daar toen op een gegeven moment op een van de bovenwindse eilanden. Hij zag al die bomen dezelfde richting in staan. En dacht van, ja, ze komen allemaal met dezelfde wind aan. Het is wat. Radio Sieber is Europe's number one. En we gaan even een plaatje draaien van Franklin Brown.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.

0: Stop, je bent helemaal voor mij en helemaal voor jou. Ga ze maar door. Ja, een liedje wat geschreven is door Jan Tekstra trouwens. De muziek en de teksten komen van Jan Tekstra af. Dat is toch leuk, hè? Ja, Jan Tekstra die teksten schrijft, hoe is het mogelijk? En Franklin Brown, ja, die agent uit Rotterdam. Een voormalige agent is er volgens mij, want hij is ook de jongste niet meer. Maar in ieder geval heeft, ooit in Rotterdam kon u hem tegenkomen als politieagent zijnde. En joh, misschien gaf hij je dan wel een bekeuring. Het is allemaal wat. Hey, mocht het zijn dat je denkt van ik ga lekker tussen de middag ergens op een terrasje zitten uit lunchen. Hou er rekening mee dat lunchen dat kost tegenwoordig heel veel geld. Want voor je het weet, als je op een terrasje zit, ben je zo €50 kwijt met een lunch. Met wat ze drinken erbij. Met z'n tweetjes, hè. Moet ik er wel bij zeggen. Maar ja, goed, het is toch een hoop geld.
1: Radio Seabreeze AM

Heerlijke bezeren. In 1977 was het dat ze naar Sevilla gingen. Is toch wel een eind weg, hè? Laten we eerlijk zijn. Ja, luister vrienden. Even kijken, wat doen we? Deze.

De hele week de koffie compleet tussen 10 en 11 op Radio CBS Europe's nummer 1. En ja, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we dat het bijna 11 uur is. Dus de hoogste tijd om afscheid te nemen van koffie compleet. Ja, het is allemaal wat. Hè. We gaan er een gezellige dag weer tegemoet. Lekker warm weer. Nou, wat willen we nog meer? Nou, vind ik ook wel. Vanavond ben ik er weer, lieve luistervrienden, met Giddy Up Country. En morgen, ja, tussen 10 en 11, met koffie compleet. Dus het wordt weer gezellig. Voor mij weer.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Op het schiereiland Peloponnesos kwam een brandweerman om het leven bij de havenstad Gytio. Door de harde wind op Kreta werden 2 brandweerlieden door het vuur ingesloten. Ze konden zich niet meer in veiligheid stellen. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Er werd onder andere meer besteed aan nieuwe auto's en boodschappen. Bedrijven kochten juist meer elektronische apparatuur. Investeringen in de bouw daalden een beetje. De overheid gaf 0,4% meer uit. Dat ging vooral op aan zorg en salarissen. Ook de horeca deed goede zaken. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer. Volop zomers met flink uiteenlopende maxima en weinig wind. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het oosten van het land kan het kwik lokaal de 33 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hallo, daar zijn we weer.
7: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
6: Koud, hè?
8: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
9: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
10: Landgenoten.
11: Lekker stemmetje, even overnieuw.
12: Binnen zonder kloppen.
13: Beetje
12: maar
13: lekker.
12: Waar is iedereen dan? Hallo?
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.

Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Elke werkdag om 11 uur 's ochtends op Radio Seabreeze. Met de beste classics en vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben Wiebe Christ en ik heb voor vandaag weer 3 handen vol pareltjes gevonden in de hitlijsten van toen. We openen vandaag met Chris Andrews en So Long My Way to Carole OK. Het nummer werd in Nederland geen hit. De Engelse hitzanger had een dijk van een 60s hit met de Yesterday Man. Oh ja, daar kennen we hem van. Hij schreef ook talloze hits voor andere artiesten als Sandy Shaw, Adam Faith en de Mama's en de Papa's. To Whom It May Concern, zo 1965, was in Nederland zijn grootste hit met een nummer 2 notering. De eerste nummers van Chris Andrews worden beschouwd als vroege voorbeelden van reggae met pop-invloeden. In Engeland draaide zijn populariteit na 1966, maar in de rest van Europa bleef hij populair, vooral in Duitsland. Hij is op dit moment nog steeds actief. Zowel in Engeland als in de rest van Europa zie je hem regelmatig op Golden Oldies evenementen. Tot zover het nieuws van toen. Nu snel naar de bel om eens te kijken wat voor vlees we nog meer in de kuip kunnen verwachten vandaag. Aha, goedemorgen musicmakers van toen. Treed binnen en volg je neus naar de koffie. Wat verdwaalde versnaperingen en andere snoepgoed van Tom Polderman en onze eigen oververse oranje koek staat in de koelkast met slagroom. Dan ga ik eens even kijken wie er verder nog aanwezig zijn. Ik zie onder andere Jimmy James, Joan Jett, Fortuna Apotheosis, Donovan, James Brown, Johnny Nash, Gallery, The Hollies, Cat Stevens, The Beatles, The Golden Earring. Ja, het is weer gelukt. Zo'n lekker lijstje waar je wel vrolijk van wordt. Uniek in zijn soort en alleen vertoond bij Radio Seabreeze, Europe's number one music station. Het tweede nummer vandaag komt van Steve Miller, een Amerikaanse blues- en rock'n'roll gitarist. Hij ging in Dallas naar high school en vormde er zijn eerste band, The Marksmen. En daar was ook Roy Skaggs, een klasgenoot. Die leerde van Miller een paar gitaarakkoorden en kon zo meespelen in deze band. Hij zou later bekend worden onder zijn bijnaam Buzz Skaggs en werd zanger van de Steve Miller Band. Deze band behaalde grote successen als Rockin' Me, Jet Airliner, Jungle Love, Swingtown en Abacadabra. Fly Like an Eagle kwam uit 1976.

De Engelse Holly staan klaar met het door Albert Hammond en Mike Hazelwood geschreven The Air That I Breathe uit 1974. En Joan Jett die gooit de beuken nog eens even in met haar Black Hearts and I Love Rock and Roll uit 1982. Joan werd in 1958 geboren als Joan Marie Larkin in Pennsylvania. En ze kreeg op 13-jarige leeftijd van haar ouders een gitaar. En daarmee begon haar carrière als gitariste bij onder andere de vrolijke hardrockgroep The Runaways.

Er zijn vele soorten muziek en er zijn ook kruisingen. Ska is daar één van. Dus eigenlijk snelle reggae is opgekomen aan het eind van de jaren 50 op Jamaica. Een muziekstijl die gekenmerkt wordt door nadrukkelijke accenten tussen de tellen van een vierkwarts maat. Ska is opgewekte dansmuziek. Doordat een hoofdrol is weggelegd voor de koperblazers, wordt ska ook wel eens de jazz van Jamaica genoemd. De iets langzamere afgeleide versie van ska heet Rocksteady. En nog slomer is de reggae. Desmond Dekker uit Kingston en later Surrey, Engeland, was de ontdekker van Bob Marley. En hij maakte met de Aces onder andere de Israelites en deze King of Ska.

Desmond Dekker was dat. En zijn buurman op Jamaica was Jimmy James, heel toevallig. Zijn begeleidingsband The Vagabonds werden in 1960 opgericht en in 1964 verhuisde de hele kliek naar Engeland. Want daar was het beter te verdienen dan op het eiland. In 1974 hadden ze een hit met I'll Go Where the Music Takes Me. En 2 jaar later, Now Is The Time. Er is een groot verloop in de bezetting geweest. Meer dan 30 muzikanten claimen bij de Vagabonds gespeeld te hebben.

Fortuna is een gedicht uit de dichtbundel Carmina Burana uit de 13e eeuw. Oorspronkelijk in het Latijn. Karl Orff selecteerde 24 gedichten uit deze bundel voor zijn Carmina Burana. En zette ze op muziek tussen 1935 en 1936. Fortuna is de godin van het lot. Die vaak wordt voorgesteld als een vrouw die aan het rad van fortuin draait. Onder de naam Apotheosis werd in 1992 een lied uitgebracht wat je zo meteen gaat horen. Dat haalde de tweede plaats in de top 40. Nu eerst Gallery, een product van Neil Diamond en Jim Gold. Neil Diamond ging zich druk maken met Song Song Blue en Jim Gold pakte Gallery op. Dus met It's So Nice To Be With You uit 1972. Het werd wel een nummer 1 in de Cashbox Top 100.

deed Johnny Nash schijnbaar vorige week bijzonder goed hier in de studio. Hij is er alweer. Nu met een iets grotere hit waar we het vorige week al over hadden. Rock Me, Rock Your Baby. Die hoor je straks, want Donovan was van plan Ricky Tiki Tavi nog eens een keer door de speakers te laten horen. Het stond in 1970 5 weken in de tipparade, maar werd nooit een echte hit.

donderdag is in Winners zonder Koppen Catdag. En uit de doos van B-kanten en andere niet geslaagde missies vond ik I Could Never Hurt. Je hoort hem zo, nu eerst Engelbert Humperdinck met The Spanish Night Is Over.

Radio Seabreeze, your oldie station on 1395 and 1098 AM.

0: dead.
1: Dat deed hij voorgoed in 2006. Zingen en muziek maken heeft hij gedaan vanaf zijn 16e. Waarna er meer dan 80 albums en 120 singles volgden. It's a Man's World was in 1966 eigenlijk zijn doorbraak in muziekland, die een 19e plaats haalde. De grootste hit werd de single die je nu hoort. De titel is officieel Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, Part 1.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

James Brown was dat. Er waren nog twee hits die het beter deden. Living in America werd tweede en A Woman in 1974 een zevende. Tijd voor twee andere vrouwen. Lady de Vanville was de grootste hit van Cat Stevens. En Hey Jude van de Beatles stond in 1968 volop in de belangstelling. Hey.

0: luisteraars uit het heden.
1: Bedankt voor het luisteren. En tot morgen. Zelfde station, zelfde tijd. Radio Seabreeze, the best in classics. Mijn

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelhedeninformatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxen, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

hoort te liggen in het bakje favorieten. Deze van Style Council, Shout to the Top uit 1984. Welkom bij Bart's Middag Breeze. Een hele goede middag.

van John Anderson sloeg Yes een nieuwe, meer toegankelijke muzikale weg in. Het nummer staat op het album 9125 en groeide uit tot een echte jaren 80 klassieker. Een energieke track die nog altijd fris en indrukwekkend klinkt. In Bart's Middle Breeze.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert en je bent ingeschakeld op de AM1098 of op onze stream live.radiosibris.nl.
0: Ik

Het nummer werd geschreven door de bandleden nadat beide door hun vriendinnen waren gedumpt. Dit was Player en Baby Comeback uit 1977. De plaat bereikte in Nederland de 32e positie in de single top 100 en wordt beschouwd als een typisch voorbeeld van het latere genre yacht rock. En dit is natuurlijk ongetwijfeld en zeker disco. Wel met een soul randje. Dit is Shaka Tak en Down on the Street.

The Spinners. In Europa vaak uitgebracht als Detroit Spinners. En dat komt uit 1970 en betekende hun grote doorbraak. Het nummer werd geschreven door Stevie Wonder samen met Sarita Wright en Lee Garrett. Met de onweerstaanbare Motown groove, sterke samenzang en soulvolle uitstraling groeide het uit tot een echte klassieker. Een tijdloze hit die nog altijd heerlijk in het gehoor ligt. In Bart's Middle Breeze, Detroit Spinners en It's a Shame.

0: Middagbrief.
1: Nog even een Nederlandstalige in Middagbreeze, namelijk de Nederlandse supergroep De Pomma's. Een samenwerking tussen het cabaretduo Acta en de Munnik en de band van Dikhout. Mijn Houten Hart was hun debuutsingle en meteen een grote hit. Het nummer gebruikt het beeld van een houten hart als een metafoor. Mijn hart is...

En dat was nog even een mooie plaat van de Puma's. Mijn houten hart uit 1999. En daarmee is aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks, na de klok van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je even op de website van Radio Cybris. Dat is www.radiocybris.nl. En wij gaan eruit met een klassieker van Lou Reed. Walk on the Wild Side. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er gewoon weer om 12 uur. Heel graag tot dan. Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. Gisteravond werden duizenden mensen uit een vakantiedorp aan de zuidkust van Kreta geëvacueerd. Deze zomer woedden er verschillende natuurbranden in Griekenland. Twee brandweerlieden kwamen bij het bestrijden van het vuur op Kreta om het leven. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Bolle Jos kreeg de hoogste straf, maar deze valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het draait om een drugssmokkel via de haven van Antwerpen. De zaak kent ruim 50 verdachten en het OM eiste in totaal 541 jaar celstraf. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone verblijven. Er is door Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Hij laat weten dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen, die zich blijven inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers. De EU-lidstaten hebben ingestemd om 8,3 miljard euro extra uit te trekken om de luchtverdediging in Oekraïne te versterken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: Paul's Muziekboutique.
1: En ik wens je een bijzonder goede middag. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. En Let's Groove, dat waren Earth, Wind and Fire. En een stevig begin van deze donderdag aflevering van Hemsje Boutique. Leuk dat je erbij bent. En ik heb een mooie stappen platen meegenomen voor je. Dus het wordt tot twee uur hier weer een gezellig uurtje. Met onder andere T-Rex. En een van de opvolgers van Hot Love, Metal Guru.

Ik vond Hot Love eigenlijk altijd wel een leuk nummer, maar dit had toch altijd wel mijn voorkeur. Niet zo'n grote hit geweest hier in Nederland, maar goed, maakt niet uit. Draai hem gewoon regelmatig. T-Rex was dat. En we gaan even naar de jaren 60. Nummer dat later door anderen ook op de plaat werd gezet, maar volgens mij is dit het origineel. The Talkins and the Lion Sleep Tonight.

0: En ik zat er helemaal naast. Absoluut niet de originele versie van The Lion Sleep Tonight. Dat dat dit uit het jaar 1939 van de Evening Birds. Ja, ik zat er dus helemaal naast.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Ach ja, bewijs ook maar weer dat ik gewoon een mens ben. De opname die je trouwens net hoorde was uit het jaar 1961, waren de Talkins. En we gaan een plaat draaien uit de galerij de Hollands glorie. Het is vandaag de internationale dag van de vriendschap. En wat kun je dan beter draaien dan vriendschap van het goede doel?

0: nummer had ik lang niet meer gehoord hoor. Jongen, jongen, jongen. Pieter Noon en Meet Me on the Corner at Joe's Café.
1: Het hitarchief gaat weer van het slot. Paul's Muziekboutique. Tijd voor antiek.
2: Net zoals ze vroeger klonken.
0: Ja hoor, Sherry van de Four Seasons.

Het had dit uit het jaar 1962, maar is nadien meerdere keren gebruikt in films. Lied van de Four Seasons, luister naar de titel Cherry. En ja, een van mijn favoriete zangers uit de jaren 70, Neil Diamond. Dit is Desiree.

0: Blijf mooi, Alice en Battiato, i treni di Tozeur, oftewel de trein naar Tozeur.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb weer eentje, een Nederlandse gezelschap, de tips. Ze maken een beetje muziek à la de jaren 60, de jaren 70. Beetje uit de Detroit en de Philly sound. Give Me a Reason uit 2024 is naast de hitlijst gevallen.

Hij heeft heel veel muziek voor anderen geschreven, Albert Hammond. Maar in de jaren 70 was hij opeens zelf ook regelmatig te vinden in de hitparade. Dit was een mooi voorbeeld van I Don't Wanna Die in an Air Disaster. En we gaan naar de jaren 60 met een Nederlandse formatie. Johnny Kendall en de Hurlts. Well,

Ik leerde dit lied kennen op de LP 12,5 jaar Radio Veronica. Johnny Kendall en Harold en St. James Infirmary, maar is afgeleid van een 18e eeuws Engels lied. En werd in 1928 door Louis Armstrong op de plaat gezet. Ja, zo oud is dat nummer. Ja. En je hoort het gewoon hier, op donderdagmiddag.

Muziek uit Frankrijk, waar het overigens op dit moment niet meer zo heel erg warm is. Het is een beetje bewolkt. Een graad of 28. Heerlijk, vind ik. Ja, we gaan er weer in toe.

Je weet het, op de dinsdag en de donderdag rond 14:15... dan voegen wij weer een nummer toe aan de Galerij de Hollands Glory, de playlist die je kunt volgen op Spotify. En het is vandaag de internationale dag van de vriendschap. Dus ik heb het daar maar een beetje in gezocht en kwam terecht bij het kleine orkest. Dit is Vrienden. En het begint heel rustig. En het bouwt zich langzaamaan op. Op weg naar de Galerij der Hollands Glory.

Jan Akkerman hoorde je op de gitaar en die zouden we later nog tegenkomen bij onder andere Focus en ook als soloartiest The Hunters. Een Russian Spy and I. Dit is Chai Coltrane, nummer waarmee ze doorbrak hier in Nederland.

Thunder and Lightning was de voorganger van dit nummer, maar dat deed eigenlijk helemaal niks in Nederland. Het is toch ook best wel een heel aardig nummer. Maar goed, Go Like a Lion, daar begon het allemaal mee voor Jai Coltrane en vrienden. Zit erop deze aflevering, zometeen heel veel plezier met Terry. En ik wens je nog een hele fijne donderdag. En tot besluit van deze aflevering van mijn muziekboutique, de Dire Straits. Fijne dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De komende 2 jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de 3 vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. 2 uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Er is maar 1 Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn.
9: Maar dat bepaal jij.

0: was weer bij ons in de afgelopen uur hier bij Seabreeze. Met jouw muziekboutique. En het is geen ochtend, maar het is gewoon middag. En het is weer donderdagmiddag, dus wat betekent dat?
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: We starten met Morning Girl. Je kent hem van Sean Cassidy. Alweer uit dat grijze, wijze verleden. Blijf bij ons.
1: Easy Way Show.
0: De komende uren, want we gaan je vermaken met, zoals ik altijd in het kader zeg, van alles wat en van niets te veel. Dat betekent dat we het vooral al in algemeen easy way gaan doen. En dat doen we hier op de radio. En deze mag niet ontbreken. Dit is de Lighthouse Family. Met, zoals gezegd, high.

0: Het gevoel wat je krijgt van de liefde hier bij Seabreeze. 1098 en 1395 of Hi-Fi Stereo op jouw radio. Via internet te beluisteren waar je ook ter wereld bent. En wij zijn bij je. Al die DJ's die hun best weer doen om jou te vermaken van lekkere muziek. The Lighthouse Family.
1: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.

Het onmiskenbare geluid van Raccoon uit 2020 alweer hier te beluisteren bij Seabreeze op de radio. De enige echte, de authentieke, het is al laat toch. En het is nog niet te laat om lekker bij ons te blijven de komende uren hier bij Seabreeze. We gaan naar Al Stewart uit 77.

gedraaid, deze plaat op de radio. En daarom vind ik dat Seabreeze een keer voorbij moet laten komen. Deze, die heerlijke plaat van Barry Hay met zijn mannen. The Golden Earring met Why Do I. Ik hoorde hem laatste keer voorbij komen en toen dacht ik, wat is dat toch eigenlijk een lekkere plaat. Hij komt al uit 84. En de titel is Why Do I. Dan hoor je af en toe ook eens wat anders op de radio dan Radar Love of Something Like That. Zo is het, vrienden luisteraars van Seabreeze. Want ik zeg altijd, gevarieerd is en blijft nooit verkeerd. Haagse Bluff was het een beetje op de radio, de man uit Den Haag. En ze maakten de mooiste hits hier in de Lage Landen, maar ook in het buitenland. Nummer 1 was inderdaad

wat velen ongetwijfeld niet wisten, is dat Johnny Hallyday had een zoon die heette David. En natuurlijk zijn achternaam David Hallyday. Ik wilde het niet onthouden, dus ik praat er een beetje doorheen. En die componeerde dit voor Johnny Hallyday. Het is een prachtige song geworden. Un jour viendre, zo heette die. Het is en blijft hele mooie muziek hier op de radio bij Seabreeze. We gaan naar Elvis Presley in die ghetto.

soms moet je eerst gewoon de verkeerde kant op om op de juiste plek te komen, zeg ik wel eens. En wat noemen ze dat? Dat noemen ze wat mij betreft gewoon boerenwijsheid. En die boerenwijsheid proberen we hier op de radio een beetje bij jou over te brengen via Seabreeze. Want dat doen we. En

0: soft and easy. This is Seabreeze, 1395 AM.
1: Je maakt de dagen zo licht om te dragen. En de nacht is zo lang, want ik kan niet meer slapen. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden

Voldoende zon deze zomer. En de zon komt ook uit je radio door Paul de Leeuw met Blijf tot de zon je komt halen. En over de zon gesproken, dan denk je ook aan vliegvelden, naar warme oorden. Zeker weten, dit is Magna Carta. Alweer ver terug in de tijd met Airport Song. Lekker muziek hier op de radio. Nog even. Dan is het alweer 3 uur en dan duiken we de 2 uur. En ik heb voor 2 uur ook hele lekkere plaatjes uitgekozen. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, blijf gewoon lekker hangen en meegenieten op de radio. Straks Hans de Knecht, Middle of the Road Show. Hij doet dat dan tussen 4 en 5 elke dag hier op dit radiostation. Via digitale kanalen en lange palen, zoals hij wel eens zegt.

0: seen.
1: Ik ben en blijf het een van de mooiste vinden van de Bee Gees uit 67 alweer. En als je dat dan zo hoort, dan denk je, ach, is dat al zo lang geleden? Je hoort ze nostalgisch hier op de radio, de Massachusetts. En wat mij betreft betekent dat dat we duiken in de laatste vocalen voor het eerste uur van de Easy Way Show hier op de radio op donderdagmiddag tussen 2 en 4. Dit is Herb Albert en Tujana Brass. This guy is in love with you. Tot zometeen na drieën.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de 2 rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Lège-Cap-Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Abila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: De Easy Way Show. Met Terry Hendricks.

0: week hoorde ik hem weer ergens voorbij komen op een radiostation. Ik weet niet precies welke, maar af en toe sap ik wel eens. En toen dacht ik, ach, dat is weer zo'n plaat, 1976 alweer. Die moet ik ook eens een keer weer in de Easy Way Show.
1: De Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Voorbij laten komen, wou ik zeggen. Ja, deze van Candy State en Young Hearts en Run Free. We zijn weer aangeland in het tweede uur.
1: Easy Way Show.
0: En dat betekent dat we in dat tweede uur natuurlijk ook weer een scala aan platen voor je gaan draaien. En dat betekent dat we naar de jaren, wat is het, 60 gaan, jaren 70, jaren 80, 90 en wat iets meer zijn. En natuurlijk in de zomertijd

0: Horst is vrienden van Seabreeze. Als je zo'n programma als dit presenteert, dan heb je een koptelefoon op. Ja, en die koptelefoon, daar hoor je alles tot in de mooiste details. En als je dan zo'n nummer van James Blunt hoort, You're Beautiful, dan hoor je alles wat je gewoon moet horen van zo'n plaat. En u luistert misschien via de middengolf op de radio, dat zou best kunnen. Pak af en toe eens even Hi-Fi erbij en dan luister je naar Hi-Fi, Seabreeze. Zo ook deze van Shirley Bassey. En zij bezingt het, haar enige, haar echte leven. This is my life.
1: Funny how a lonely day make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart

van de mooiste Nederlandse nummers. Toch wel door hem gemaakt. Deze Yves Berends met Dicht bij mij. Alweer 7 jaar geleden dat hij is uitgebracht. Deze 2019 alweer terug in de tijd. En natuurlijk blijven we bij heerlijke, lekkere, gezellige, nou gezellig, gewoon gevoelige muziek. Want uiteindelijk is de Easy Way Show ook een stukje nostalgie. Een stukje terugkijken in het verleden. En een stukje

blijft fenomenaal, deze muziek van de Hollies. Ik kan me nog herinneren dat het ooit op Mi Amigo en Lieveling was. Dat was Too Young To Be Married, But She's Gonna Have A Baby. Dat was ook van de Hollies en daar werd je elke morgen mee wakker als je wekkerradiootje aanging. En van die tijd af was ik helemaal verknocht aan de Hollies. Onder andere ook deze, de Hollies met He Ain't Heavy. He's my brother. Een van de mooiste van deze mannen. En over een mooie gesproken. Zeker de zomer even in je radio. We gaan naar Julio Iglesias. En natuurlijk...

kennen hem allemaal hier gedraaid bij Seabreeze op de radio. Met een Rhinestone Cowboy uit weer uit 75. Ongelooflijk wat, dan gaat die tijd snel. Dan denk je, het was gisteren. We gaan naar huis met Simply Red. Dit is die mooie van hen, Home.

0: Het gevoel wat iedereen zich wel eens bekruipt. Ik heb er genoeg van. Ik ga er tussenuit. Wat betreft het leven wat ik nu leef. We gaan gewoon wat heel wat anders doen. We rijden weg en we kijken wel waar we uitkomen. Zo is dat. Het gevoel wat je soms bekruipt, wat ik zeg. Randy Crawford, misschien was het een andere context. Het is in ieder geval wel het gevoel wat ik altijd heb bij dit nummer hier bij Seabreeze op de radio. We zijn inmiddels 4:15 gepasseerd. Dat betekent dat we de laatste platen gaan draaien. En natuurlijk ook altijd even een Nederlandstalig nummer rond dit tijdstip. Dit is Stef Bos. En wij hebben jou lief, luisteraars van Seabreeze en hij haar.
1: Ik zie hoe landen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

Ik schreef het bijna uit, vrienden van Seabreeze. Don't cry out loud, want we zitten er weer bijna tegenaan. Tegen de laatste vocalen van dit tweede uur, de Easy Way Show. Dat betekent dat we straks gaan luisteren naar HDK, oftewel Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Hij presenteert het programma elke dag hier bij Seabreeze tussen 4 en 5. Dus ik zou zeggen, zet hem op en blijf lekker luisteren naar de radio. Want het is zover. En voordat het zover is, gaan we nog even de tijd passeren. Zijn de tijdvliegers, zeggen ze wel eens. Ik zeg tot volgende week. Dan ben ik weer bij jullie met een hoop plezier hier op de radio. Dit is Al Stewart met Time Passengers. Dag allemaal, tot volgende week.

The Breeze. Sea Breeze AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouch tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n €5,3 miljard. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De groep is in 1977 ontstaan uit twee achtergronddansers van het Amerikaanse Soul-TV-programma Soul Train. Daar gaat
1: Shalaba. Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Hallo.

0: getrakteerde gebak.
1: En is het jarig?
0: Was mogelijk.
1: Nou, vast en zeker omdat dat de fooie pot. Leuk, Dire Straits, terug van weg geweest op de radio, waar de plaat nog steeds thuis hoort. The Walk of a Life. En zo ben je het komende uur weer getuigd van alles wat lekker is. En bovenal van iets te veel. De voltooid verleden tijd. Lieve vrienden, dit is de Middle of the Road Show.

0: sterk in je geheugen was het alweer 1987. Jeugdsentiment voor Swing Out Sisters.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: De horeca van Amsterdam bestaat uit duizenden kroegen, maar één in het bijzonder, lieve luistervrienden. Ja, daar speelde zich wat af met een meisje genaamd Rosalie.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: zijn onze driedubbel gevolgen via de soundprocessie. Klinken deze plaat weer als nieuw, hè? Lekker, hè? Idaho, Anita Meijer met daarvoor een echte halfvlieger. Ja, je zou maar zo'n captain hebben, nietwaar? Barbados was de plaat van Typical Tropical uit de warme zomer van 1975. Kan ik me nog goed herinneren, staan als de dag van eerst erbij. Ik was net een blauwe maandag bij een ziekenomroep in Doetinchem en ik werd er gelijk uitgeflikkerd. Voor 3 maanden. Gelijk, huppakee, op non-actief. Ik draaide te veel jingles.
1: Spanning, uitkuiken, vrienden.

1974 opgericht. De mannen van Bots. De band begon als een van de eerste het Nederlandse zingen. De groep kwam voort uit uitgesproken linkse milieus. Wat doorklonk in de maatschappijkritische, soms radicale teksten. De groep verwierf met name bekendheid door de hit 7 dagen lang uit 1976. In Duitsland, niet alleen West, maar ook Oost-Duitsland, verwierf de band een bijzondere grote populariteit. Niet alleen met 7 dagen lang, maar vooral ook met Das Weichenwasser. En dat was een protestlied tegen de plaatsing van kruisraketten begin jaren 80. Dit is

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. In hoge beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand Zwakke heeft gedood in de kelder van het restaurant van zijn vader. Maar die verklaring is van horen zeggen, zegt de rechtbank. In 1990 werd de zaak tegen de verdachte geseponeerd en in 2022 weer opgepakt. Het lichaam van Zwakke is nooit gevonden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat zo'n raket werd ingezet. Het Russische leger gebruikte al eerder Noord-Koreaanse ballistische korte afstandsraketten tegen Oekraïne. De laatste keer zou dat op 8 augustus vorig jaar gebeurd zijn. Een van de bronnen zegt dat het erop lijkt dat Rusland over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen wisselen wolken, zon en af en toe een bui elkaar af. Bij een noordelijke wind wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moet daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse-Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat dat komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Er is maar één Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Stuurboord, uitgezonden op 20 juli 1979. Van 5 tot 6 uur voor Radio Miamigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Thorntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen in België.
1: En de werkingtijd op Radio Miamigo is precies 5 uur, luisteraars. Goedemiddag. De weersverwachting voor vandaag luidt koel met veel bewolking en een kleine kans op een bui. Middagtemperaturen zullen schommelen rond de 16 graden. Bij een kalme Noordzee is de temperatuur aan boord van de Magdalena dan ook 16 graden. En dan nog even dit. Het nieuwe Miamigo adres is postbus 640 Port Louis in Mauritius. Dan nog even een paar codes. Code 25 2-maal. Code 25 2-maal. Code 22. Code 22. Code 21 in verband met code 1 en code 2. Code 21 in verband met code 1 en code 2. En luisteraars, tot zover deze berichtgeving.
2: De allernieuwste ringen met letters en geldstukken in goud 18 karaat komt u kiezen en kopen in de Juwelengalerij Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 aan de Grote Markt te Aalst in België. Telefoonnummer 053 21 16 50. Bij Juwelier Zwitserland ziet men meer dan om het even waar aan ongelooflijk lage prijzen. Juwelier Zwitserland, geopend alle werkdagen tot 19:30, vergoed graag uw reisonkosten.
3: Monopol presenteert 12 crazy hot hits op 1 LP met onder andere de Motorman.
4: Call me the Motorman and that's just what I am.
3: 12 crazy hot hits met onder andere Bright Star, Brian Hunt en Ruth McGinney.
4: Call my baby on the telephone, I take him over high cause I'm all alone.
3: 12 crazy hot hits met natuurlijk Mustafa en de Criminal Gamblers.
4: Creed of love.
3: 12 Crazy Hot Hits op Monopol Records is een schitterende LP die verkrijgbaar is bij iedere goede platenzaak. 12 Crazy Hot Hits op Monopol Records.

0: vijf over vijf. Deel 2. Stuurboord Valerie op de Noordzee. Dat was de hitmaker van deze week. Ik denk dat je hem niet meer hoort eigenlijk na vandaag. Want dit is de laatste keer dat we hem draaien. Morgen is het over. Misschien morgen nog en nog moeten we maar zien als we zin hebben of zo. De formatie Puzzle aan Living in Love.
1: Wim de Groot 272.
0: Zo, alles weer aanslingeren. En dan gaan we eventjes rustig verder met Billy Joel, terwijl de wind hier door de studio waait.

Billy Joel. En onze snelle tipperaren stegend van 8 naar nummer 5. En de 10 naar de tijd. Hier is Stuart. Dan wordt het toch nog gezellig. Is 10 minuten over 5. Jongen, de groot, kijk nog uit wat je zegt. Straks ga je ook nog vertellen dat je geen zin meer hebt, maar dat kan niet hoor, want niets is minder waar. Daniel Gerard en Marilou.

Daniel Gérard. Hij zingt bijzonder gevoelig over zijn Marilou. Ik draai het hoesje om, want ze kijkt met de achterkant naar mij. En daar doet ze dat ook weer eens. Jammer. Over vijf. Zo. Dat stond er wel weer eventjes doorheen. Niet waar, de heer Vermeer? Jazeker, zegt hij. Jackie, en zij staat onder vuur. Ja, zou wel eens kunnen.

0: Jackie and on the Fire. Wel hier iedereen zijn best doet om mijn programma letterlijk en figuurlijk om zeep te helpen. Ja, dank u, dank u. Ik krijg allemaal schouderklopjes toegeworpen. Ja, ze kloppen ook dermate hard. Goed, zo kan hij wel weer.
1: Stuurboord. Wim de Groot, Radio Mi Amigo Internationaal 272.
0: Nou deden je toch, hè, die bolen. Toch even tegenhouden. Oh, oh, oh, oh, oh. Dit zijn de snoesjes op de hoesjes van Big Ben van Praag. Luister vanavond maar even, want wedden dat hij hem draait. En dit is Blush en Gypsy Guitar.

Gypsy Guitar. De formatie Blush. En als Ben programma doet, staat dat altijd voor hem op de mengtafel. Of die ze nou draait of niet. Maar ja, meestal dan kijkt hij ernaar en dan draait hij ze toch maar. Waar of niet waar, Ben? Best. Om te even waar, hè, manneke? 20 na 5. Maar ik zal het gewoon zeggen, u luistert naar Wim de Groot op Miamigo 272. Zo is dat, hè? Nou ja, wat hier allemaal weer niet gebeurt. Twee dames op de hoes, de een ligt op de en de ander trekt er overheen. En de dames heten Carte Blanche. Part 1 en part 2 is Get Up, Get On Your Feet and Dance. Ik ben de bolen geweest.

0: get up, get on your feet. Kaart langs. Zeg, je zet toch straks om 6:15 als alle fanclubleden van Mi Amigo vanmorgen om 11:30 je cassette recorder, dan wel bandrecorder aan, nietwaar? Ja, ja, ja, ja, ja, dat doe je, hè, dat doe je. Doe je het niet? Flauw zeg, bah. Nou, ik zal het je vertellen, 1 keer dan nog. 5:15 vandaag, laatste keer, misschien 1e laatste keer, ik weet niet of Bennett nog draait. Dan krijg je de Spotmaster 2000 weer op je radio.
1: Met weetje.
0: Dat was de heer van Wereld Achtergrond, met de weetjes. Je weet dat het is ons laatste strijdlied anno 1979 van de allereerste boordploeg. Oftewel de heren van Praag, Vermeer, Bolen en de Grote die dat proberen in te zingen. Het gaat wat vals, maar goh, als je daar een beetje overheen kijkt, ah. Nee, dat kan je niet veranderen, waar of niet waar. De formatie Radio, op je radio. Dat heb ik ook wel eens vaker gehoord. En dit is You Can't Change That.

Change That. Formatie Radio. Van niets op nummer 30. Nou, nou, nou, in onze tipparade. Dat is pas muziek op je radio. 6:03. En dit is de laatste van de Dire Straits. Het gaat over een meisje. En dat moet gaan schrijven. Allerlei brieven en dergelijke. Het is afkomstig van de laatste LP. Where do you think you're going? Is de B-kant van dit singeltje.

plaatsen van de Dire Straits. Half zes geweest. Zo, dat wordt weer gezellig. En dit is Lady Writer. En als je net inschakelt, mijn naam is Wim de Groot. En ik neem je mee naar tijd zijn van 6 uur. Daarna komt Big Ben van Praag tot een uurtje of 8 ongeveer. Zo, half zes geweest, wat zeg ik? Oei. Eindelijk weer eens goede muziek op je radio. Ach, wat heet goed. Kiss. En ze komen naar Europa hoor. Net als Cheap Trick. Maar dit is I Was Made For Loving You.

dinsdag op tv gekeken. En voor de formatie Kiss bewonderen. Ach, wat heet bewonderen? I was made for loving you. En om 22:55 waren wij er. Dat wil zeggen de heer Bolen. En nog vele anderen hier op ons scheepje. 5:54. En zo is dat. Ze zijn gestegen deze week van 32 naar 30. En het zal mij benieuwen wat de heer Vermeer er morgen mee gaat doen hoor. Want jongen. Wat mij betreft mogen ze zo door naar nummer 1. Dit is eentje van de kolonering uit Nederland. Straks om 17:45 krijg je de, hoe heet die ding ook alweer, de Spotmaster 2000. Een kleine formatie hier op de Noordzee. Noemen zich discjockeys en trachten dan ook af en toe nog wat te zingen en zo. Maar dat is natuurlijk allemaal onzin. One day we can love. Dit is de kolonering.

0: decennia Nederland. Gezakt deze week van 16 naar 17. Wel, dan verwacht ik een heel sombere toekomst. Vooral voor morgen voor ze. Wat betreft dan deze plaat. Zo, ik hoop dat je je bandrecorder en je cassetterecorder klaar hebt. Na de volgende gaan we het doen hoor. Spotmasters 2000. Niet live vanaf de Noordzee, maar wel op een prachtig bandje. Wat vermoeid we daar niet voor hebben moeten doen. Tjonge jonge, ik ben er nog moe van, zoals dat heet.
1: Stuurboord met Wim de Groot op 272.
0: Good times van Cheek. Dat zijn de tijden die nog moeten gaan komen, denk ik. Ik denk voor alle heren hier aan boord. Ach, ach, ach, zal ik hem voor jullie draaien, jongens? Ah, 9 minuutjes over 5:30. Ik doe het gewoon voor ze. Of ze het nou leuk vinden of niet. Nogmaals, Cheek en Good times.

0: tattoo staat, slaat altijd over. Een vette streep doorheen. Dan met goede nadruk oké. Nou, we hebben het geprobeerd hoor. Het is gelukt, dacht ik zo. 12:30. Ik had gezegd 17:45, maar ik dacht, ach, iedereen zit er zo om te springen nu. Bandrecord is klaar, cassette record is klaar. Ik tel af, zoiets van 3 en zo, en dan omlaag naar 0. En bij 0 moet je starten. En dan krijg je een prima op je apparaatje. Good Times van Cheek.
1: Stuurboord. Wim de Groot, Radio Mi Amigo Internationaal 272.

live radio vanaf de Noordzee. Radio Mi Amigo internationaal op de 272 meter in de Middengolf. Dit komt overeen met 1100 kHz. Mi Amigo Radio, muziek voor alle rangen en standen. Familieradio voor alle Benelux landen.

nou heb je hem helemaal ook kunnen opnemen van A tot Z. Helaas, ik was vergeten af te tellen. Daarvoor mijn diepste excuses en verontschuldiging. 17:45 is het in ieder geval wel geworden bij ons. En we gaan gauw doen met de OJ's. Even de knopjes draaien. Zo, en Love Train.

0: De OJ's uit 74, dat wil zeggen begin 74.
1: En Love Train.
0: Zo, 12,5 minuut voor 6. Dat betekent dat we nog zeker een minuut of 10 te gaan hebben.
2: Kom, de groot een beetje fatsoenlijk leren praten, jongen. Kan geen kwaad, hoor.
1: En het was van LP Black and White Connection. Nogmaals, de OJ's en Love Train.
0: Hey, herken je dit nog? Manfred Mann?
1: And Do I Diddy? There she was, just the one.

Manfred Mann. Tegenwoordig is hij bezig met zijn Manfred Mann's Earth Band en Do What Did He. Eventjes terug naar de Vliegende 50. En van de album Wave, draaien we van de Patti Smith Group natuurlijk Dancing Barefoot.

Patti Smith Group. En daarvan draaiden wij van de LP Wave, draaiden wij Dancing Barefoot. Zo, dat zal de laatste vocale worden. 6 minuten voor 6. En ik zie je straks naar deze natuurlijk wel weer terug. De Chaplin Band. Ik denk dat we hem net niet helemaal kunnen draaien. Dat vind ik wel heel erg jammer. Maar misschien draaien we hem dan maandag in Stuurwoord wel helemaal. Let's have a party.

0: En tot zover Zender in Woelig Water. Met dit keer Stuurboord, uitgezonden op 20 juli 1979 van 5 tot 6 voor Radio Miami 2.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden

0: bij de hack van Odido bestookt met phishing mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobit werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: was dat een klein beetje een gebrek aan tekst in het laatste gedeelte van het plaatje. Maar wel een leuke plaat om mee te beginnen, dacht ik zomaar voor deze week in het Muziekmuseum. Margriet Markering.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze.
0: Ja, en die Margriet Markering die kennen we natuurlijk allemaal ook nog uit het bandje The Mark Band. The Innocent Children, zegt het je wat? Hij komt zo af en toe eens een keertje langs ook in het muziekmuseum, dat plaatje van ze. Dit kwam uit 1977 en dit nummer was genaamd Crazy Life. Hey, een bijzondere goedenavond. We zijn er weer met een uurtje lekkere gouden oude platen, zoals iedere donderdagavond, tussen 7 en 8 uur. Ik ga je ook weer even vertellen welke Nederlandstalige muziek wij gaan draaien in dit uur. Dat wordt zo rond 7:15 wordt dat de muziek van Rob Hout. Oftewel, zoals hij zich vroeger noemde, Egbert Douwe. En dat wordt natuurlijk Kom uit de bedstee, mijn liefste. Nou, zo rond 4:15 heb ik ook nog een leuke Nederlandstalige plaat. Een zekere meneer die samen met zijn zoontje Jimmy een stukje gaat fietsen. Zijn naam Boudewijn de Groot komt in 1973. Is dus inderdaad genaamd Jimmy. Dan hebben we ook nog anderstalige muziek ergens verstopt in dit uur. Je hoort hem vanzelf langskomen als je blijft luisteren. En dat hopen we natuurlijk ten zeerste. Laten we daar wel eventjes... Adamo is het in ieder geval deze week. Vous permettez, monsieur. Nou, eens kijken. Leuke plaat, 1900 en... Even kijken hoor. Wat voor een dikke, maar 1970, ja. Dametjes genaamd Melanie. En het nummer is genaamd Stop, I Don't Want To Hear It Anymore.
1: De parels uit 6 decennia popmuziek. Van Dam's Muziekmuseum.

prachtige muziek. Carol King is haar naam. And it's too late. Straks weer een plaatje uit de jaren 80. We hebben de jaren 60 nu, de jaren 70 zo net. En straks weer de jaren 80. En dat wordt Christy McCall. Maar eerst deze nog eventjes van...

één van die drie hitjes die ze had in de tijd, in de jaren 80, deze dame. Haar naam is Kirsty MacColl. En New England, zo is het genaamd, kwam uit 1985. Het had onder andere ook een plaatje wat genaamd was Terry. En ook zo nog een plaatje die was genaamd There's a guy works down the chip chops where he himself is. Misschien zegt het je allemaal wat, misschien zegt het je niets. Maar het is leuke muziek, dus het wordt gedraaid in het Muziekmuseum.

achter elkaar. Als je net ingeschakeld bent, we hebben onder andere gedraaid The Electric Light Orchestra, Shine a Little Love. Daarna Linda Ronstadt, You're No Good. En zo net hoorden we nog eventjes die plaat van de Liverpool Express. En dat was genaamd You Are My Love. Zo moeten we dat zeggen natuurlijk. Straks heb ik Ademo voor je. Nu eerst Chicago, Feeling Stronger Every Day.

0: mariage.
1: Adamo, vous permettez, monsieur. Kom maar tegen de 64, jongens. Nu tijd geworden voor Cat Stevens. Hier is de Lady de Bonneville.

je kent het vast wel, dit bandje van Only One Woman. Dit was niet andere hitje van ze wat ze hadden in 1969. The Walls Fell Down. En dan heb ik het natuurlijk over de Marbles. Hey, inmiddels zo'n kwart voor. Dus tijd geworden voor de Nederlandstalige muziek. Hier is Boudewijn de Groot met zijn zoontje Jimmy.

man met een mooie donkere stem. Long John Baldry. Walk Me Out in the Morning Dew, zoals dat genaamd. Plaatje komt er weer uit 1981. Straks nog een plaatje uit mijn geboortejaar, 1965, van Manfred Mann. If You Gotta Go, Go Now. Maar nu eerst Earth and Fire. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

heerlijk, hè, die oude blaadjes op je radio. Ja, wat hoor je ze? Radio Seabreeze natuurlijk. Hé, hey, als we op de klok kijken, zien we dat het alweer bijna 8 uur geworden is. Dat wil zeggen, ik ga een afscheid van je nemen. Ik zeg graag tot volgende week donderdag. Even over 7, dan ben ik er weer met een uurtje in het Muziekmuseum. Straks natuurlijk veel plezier met de rest van de uitzendingen hier op Radio Seabreeze. 7 dagen per week, 24 uur per dag. De laatste is van de Edwin Hawk Singers. Bye bye.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt, dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger en het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor

0: mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Idiot Country met Tom Polderman.
4: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA.

0: Toto in een lijstje. Ja, dit was Ali McNeil. Een nummer wat ooit geschreven is door Mo Bandy. En de goede man komt volgens mij, die Ali McNeil, uit Canada vandaan, als ik me niet vergis. Staat tenminste het SoCan label achter. En ja, dat is meestal een Canadees label.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go, giddy up country. Here's Tom.
0: Ja, zeker weten. Hier is Tom Polderman, luister vrienden. Een bijzonder hartelijk welkom. Dat was even schrikken, hè? Ja, kan gebeuren, hoor. Oké, er zitten zoveel knopjes op zo'n draaitafel, op zo'n mengtafel. Dan kan je wel eens de verkeerde indrukken. Dat gebeurde mij net. Goed, het is de hoogste tijd voor William Ray uit Amerika vandaan. Slow Horses and Fast Woman. Nou, ik ben benieuwd wat dat is.

heerlijk, hè? Ja, wat een leuke plaat was dat. Van William Ray. Hij komt uit Amerika vandaan. Luister, vrienden. Slow Horses en Fast Woman. Ja, rustige paarden en hele snelle dames. Zal je gebeuren. Yeah.

0: best of country music.
1: Classic country. Ja, dat doen we. De best of country music brengen wij hier op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Het station waar de mooiste muziek gedraaid wordt. Het is tijd voor Joe Lego. Ja, hij geeft 100% garantie.

gek blijven hoor, van de allermooiste country music van de hele wereld erbij te geven. 100% garantie dat country music 100%. Gewoon fantastisch is. Ja, maar allemaal op Radio Seabreeze 1098 en 1395 AM en live.radiosiebreeze.nl als je daar toevallig naar luistert.

0: Ja, Living in the Love of the Common People. In dit geval een uitvoering van niemand minder dan Waylon Jennings. En die heeft ook fantastische mooie muziek altijd gemaakt. Hij heeft zijn leven lang artiesten die van wereldklasse zijn. Kan je met een gerust hart zeggen, dat was Waylon Jennings ook.
1: De beste country muziek hoort u in het programma Giddy Up Country met Tom Polderman.
0: En dat ben ik, lieve luistervrienden, jawel. We gaan er een hele leuke show van maken, hoor, van Giddy Up Country. We gaan even een Nederlandse de country zangeres draaien. En dan heb ik het over Miss Lana. Komt ze uit Nederland of komt ze uit België? Ik weet het eigenlijk niet, maar ze is wel sterk, zeg.

hartstikke sterk is. Ja, zeker weten. Oké, denk het ook hoor, dat ze heel sterk is. Moet je geen ruzie mee krijgen, want dan heb je een probleem. Lieve luistervrienden van Miss Lana, gaan we even een uitstapje maken naar Australië. En wel met Bol Aitken, The Cowboy Movie.

0: Australië afkomstig, Bol Aitken. En die cowboy movie, ja, en de film over cowboys. Dat is toch leuk altijd, hè? Hoog te paard, zeggen ze dan. Ja, het is wat. En van Australië gaan we overigens naar South Carolina. Ja, dat is ook een leuk iets, hoor. Ja, zeker weten.
1: I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home.
2: Is Ton Polderman.
0: En ik zei het al, we gingen naar South Carolina met een artiest die heet Gary Wayne.

Je dacht natuurlijk Terry Wayne te gaan horen met een hele mooie song. One Cheating Song, maar dat was hem niet hoor. Nee hoor, nee. We hebben namelijk gedraaid een hele andere artiest. En dan heb ik het over Dave Vernon. En Everything I Need in a Woman. Ja, het is allemaal wat, hè. Weet je wat, we gaan die fout even goed maken. Hier is hij dan, Gary Wayne.

Gary Waynes, ja, een foutje heb ik goed gemaakt, luister vrienden. Ja, heerlijke One Cheating Song van deze goede man. Wat een heerlijke muziek heeft hij allemaal gemaakt. Ja, luister vrienden, we kennen hem zonder enige twijfel allemaal. Ja, geloof het of niet, Waylon Jong heette hij vroeger. Tegenwoordig is hij gewoon Waylon. En ja, Willem Bijkerk heet hij eigenlijk in werkelijkheid. Maar ja, goed, hij heeft in de tijd de naam Waylon aangenomen, omdat hij ooit in Amerika geweest is. Daar kwam hij bij Waylon Jennings terecht. En dacht hij van, ja, dat vind ik zulke goede muziek. Ik ga mezelf Waylon Jong noemen. Ja, de jonge Waylon Jennings. Oké, hier is hij. Met een heel mooi nummer. Starting at the Bottom.

0: beginnen. Starten bij de bodem. Ja, helemaal onderaan ga je beginnen. En dan wordt het steeds groter en groter en groter. En dat is Welen ook gelukt. Toen die tijd was er nog Welen Jong. En ik kan je vertellen dat hij heel vaak opgetreden heeft in Hilversum. Destijds hadden we daar alles hoeven zitten. En ja, dat was een beetje het country nest van Nederland. Van Midden-Nederland in ieder geval. En daar zat Welen Jong ook regelmatig te gast. Het liedje trouwens wat u gehoord heeft is geschreven door Joey Balin en Chuck Jones. Dat is toch even leuk om te weten. En ja, hij heeft ze gezongen hoor, onze eigen Welen. Geloof het of niet?
1: Hello everybody, you're listening to Ton Polderman.

plaatje van Jerry Reed, laatste vriend, die wel de Guitar Man. Dat is ook alweer heel wat jaren oud. Dat is een LP, welke ik ooit nog een keer gekregen heb van Gerard de Vries. Cowboy Gerard. En ja, fantastische mooie muziek staat erop. Goed, lieve luistervrienden, het is de hoogste tijd dat ik u eens even mee ga nemen naar Noorwegen. En wel met Lawson Valerie. U kunt geluisteren naar Texas Sprouts.

0: van Lawson Valery. Hij komt uit Noorwegen vandaan. En ook daar kunnen ze fantastisch mooie country music brengen en zingen. Geloof het of niet? Ja, u heeft het net gehoord, dus u gelooft het wel degelijk wel. Ja,
1: it's nice to have a radio station as a friend.
0: Ooit hadden we de Major Dundee Band. En dat is een band die is ontstaan door niemand minder dan Dick van Altena. En dat was de leider van die band. De band is op een gegeven moment gestopt, maar datzelfde geldt ook voor Pussycat. Samen met Pussycat heeft de Major Dundee Band ooit een fantastisch nummer opgenomen. Ja, Somewhere, Someone.

0: Er is maar één man op deze aardbodem die een stem heeft als onze eigen Dick van Altena. Destijds van de Major Dundee Band. En zit daar Tony Willet bij van Pussycat destijds. En dan kreeg je dit soort fantastische platen. En dat allemaal gedraaid hier in het programma Giddy Up Country op Radio Seabreeze.
1: Hi, I'm Susan Catania and you're listening to the country program from the Netherlands, Giddy Up Country, with your country host, Ton Poldema.
0: Ja, we gaan een plaatje draaien voor alle highway ladies. Die zijn er ook. Hè. Dus ik denk dat er alleen maar heren zijn als truckchauffeur. Maar er zijn ook heel veel dames als truckchauffeur. Hier zijn Nancy Sue en Brandy Blue, highway lady.

Brandy Blue, geweldige The Highway Lady. Een leuke plaats voor alle truckchauffeurs onder u en eigenlijk alle truckchauffeuses. Want ja, laten we eerlijk zijn, het ging over een dame die achter het stuur zat. Mary Resack, dat is een Canadese zangeres, luister vrienden. En ja, ze is gek op een glaasje wijn, maar ook op Patsy Cline.

Ze komt uit Canada vandaan, luister vrienden. En een bottle of wine en Patsy Cline. Ja, die Canadezen kunnen er wat van. Staat op haar album Two in the Saddle. Kijken wij op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Nou, het is tijd om afscheid te nemen van Giddy Up Country voor vanavond, luister vrienden. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat u met heel veel plezier geluisterd heeft. Want daar doen we het allemaal voor. Elke donderdagavond weer opnieuw een gezellig uurtje country music. Zometeen kunt u luisteren naar Rob Hoofd met zijn platenkoffertje wat hij weer bij hem heeft. En daarna schakelen we over naar Nashville met Freddie Cannon en de Nashville Show. Ook heel veel country music in dat programma. Dat is toch leuk om te weten allemaal. Wat mij betreft, ja, tot de volgende week met Giddy Up Country. En anders gewoon morgenochtend luisteren tussen 10 en 11 naar Koffie Compleet op Radio Seabreeze. Want dan ben ik er ook weer.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt, dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger en het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen.

0: De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Seabreeze AM.
7: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
8: Den Platenkoffer, een hoorspelserie in 64 bedrijven en dit is aflevering 231, getiteld Het Platenkastje. Hartelijk welkom. En we gaan beginnen met een gedeelte van de LP On the Threshold of a Dream van de Mordy Blues. En we beginnen bij de Dream.

En dat waren vier nummers van de B-kant van de LP On the Threshold of a Dream van de Moody Blues. Soms hoor je een nummer van de Moody Blues, Questions of iets in die zin, maar nooit de ziel, zeg maar, hoor je. En dat heb ik geprobeerd door te laten horen, het nummer The Dream. En dat is geschreven door Graham Edge. Uit 1969 deze nummers. Daarna Have You Heard Part 1, The Voyage en Have You Heard Part 2. En die werden geschreven door Mike Pindar. Moody Blues, kant B van On the Threshold of a Dream. Nu overstap naar 1963, single A en B kant. We gaan draaien het nummer Love Me Do van de Beatles natuurlijk. Compositie van Lennon en McCartney. En op de B-kant stond, ja, volgens mij nog mooier, het mooie nummer P.S. I Love You. Wat je onderaan een brief. Een brief, dat is een fax of zo. Nou, onderaan een brief aan een meisje of een jongen, maakt niet uit, schreef je P.S. I Love You. Wat deden deze platen in Nederland? Nou, bijna niks. In het hitparade in Nederland nummer 32, België nummer 37 en Engeland nummer 17. In Amerika kwam het op nummer 1, maar was wel een heel jaar later dan de uitgave in 1963. De opnames in de Abbey Road Studio begonnen op 4 september 1962 en de productie was natuurlijk in handen van George Martin. Hier zijn de Beatles, single A en B kant, Love Me Do, P.S. I Love You.

Ja, ook 1964. En natuurlijk de Rolling Stones. En het nummer was Not Fade Away. Geschreven door Petty en Hardin. En dat was eigenlijk voor Buddy Holly geschreven in 1957. Maar in 1964 namen de Rolling Stones het nummer op. In Engeland kwam het op de derde plaats. Nederland deed het helemaal niks. En in de USA nummer 44. Maar wel weer eens een heerlijk nummer om te horen. Blijven we in deze tijd, 1964, gaan we naar een compositie van Jackie Del Shannon. Ik heb hem wel vaker gedraaid. Jackie die kwam met dit nummer in de USA op nummer 99. En de Searchers, die ik ga laten horen, kwamen in Amerika op nummer 35. In Nederland deed het helemaal niks, terwijl het in Engeland stond in de top 3 op nummer 3. Hier zijn de Searchers en When You Walk in the Room.

0: wat er allemaal met mij gebeurt als jij de kamer binnenkomt. Dan ben je verliefd, de Searchers, When You Walk In The Room. Nu over naar Manfred Mann, die kennen we van het nummer 5, 4, 3, 2, 6, 1. We gaan naar 1964, compositie van Greenwich en Berry. En dit was eigenlijk de doorbraak voor Manfred Mann hier in Europa. Nederland nummer 6, België nummer 8, Duitsland nummer 4 en in Engeland nummer 1. Compositie, jawel, van Greenwich en Berry was een singeltje met op de B-kant What You Gonna Do. En de Exciters, daar was het nummer eigenlijk van, maar die kwamen er niet mee in de hitparade. Maar hun wel. Manfred Mann, Do What Did.
1: There she was.

Ja, ik heb hem toen ook gekocht in 1965. Was zo'n labeltje, een rood labeltje uit mijn hoofd. En op de achterkant stond het nummer Where Have All The Good Times Gone? Wij draaiden de A-kant van de single Till The End Of The Day. Compositie natuurlijk van Ray Davies. Engeland nummer 8, USA nummer 50. In Zweden nummer 1, jawel. Nederland nummer 4. We gaan in 1965 een compositie draaien van Lorden. Het is een track van de LP More Hits. Australië kwam die op nummer 53 in de hitparade. In Nederland deed hij helemaal niks. En in Engeland stond hij op nummer 17. Hier zijn de Shadows, Marianne.

Ja, en na The Shadows met Marianne draaiden we Cliff en The Shadows uit 1966. Singeltje op de B-kant Somebody Lose It stond nummer 20 in Australië, in Nederland nummer 18, in Engeland nummer 15. Compositie van Jagger en Richard, en die hebben we straks ook gehad. Blue Turns to Grey, zo heet het nummer. Roy Orbison, prachtig nummer weer, getiteld Say You My Girl. Singeltje met op de B-kant Sleepy Hello. En stond in Nederland op nummer 10, USA 39, België nummer 15. Hier is Roy Orbison met Say You My Girl.

Albersen. En dit is nog steeds de platenkoffer, aflevering 231. En de mededeling, aflevering 232 en 233, zijn niet voorzien van commentaar, maar is alleen maar muziek. Want we willen ook wel eens op vakantie. Waar gaan we heen? We gaan naar Engeland, de Trucks. En die kwamen met dit nummer in de USA op nummer 1, jawel. In Engeland nummer 2, in Duitsland nummer 7 en in Nederland nummer 8. Compositie van de zanger Rack Presley, geen familie. Het singeltje, de B-kant, heette From Home. En wij draaien de A-kant en daarna straks de Bee Gees. Maar eerst gaan we luisteren naar Wild Thing.

1967. Ook weer eens heerlijk om te horen, deze compositie van Barry en Robin Kip. Stond bij ons in de hitparade 7 weken lang. Hoogste plaats, nummer 9. Dat waren de Bee Gees natuurlijk met To Love Somebody. Het volgende nummer is geschreven door Joni Mitchell en misschien ken ik geen betere uitvoering dan deze. Kwam uit als singeltje op het label Polydor, stond nummer 6 in de Nederlandse hitparade in 1970. En het is het nummer van Houston, getiteld Both Sides Now.

gelijk gehad of niet? Zo'n prachtige uitvoering, die Both Sides Now door Usen. We blijven even bij de Nederpop en daar gaan we straks ook mee sluiten. We gaan naar de Golden Earrings, een compositie van Rinus Gerritsen en zijn vriendje George Kooijmans. Op de B-kant van de single stond het mooie nummer The True About Arthur. En het kwam allemaal van de LP Miracle Mirror. In de top 40 stond dit nummer 5 weken in de hitparade en de hoogste plaats was nummer 8. Ik ga draaien van de Golden Earrings, toen nog met een S. I've just lost somebody.

En dit was in 1969 de eerste hit voor de groep Earth and Fire. Nummer 2 in de hitparade in Nederland en in België nummer 4. Singeltje met op de B-kant Hazy Paradise. En het nummer werd geschreven door George Kooijmans. Ze waren natuurlijk Earth and Fire en Seasons. En dit was deze platenkoffer. De volgende twee platenkoffers die zijn dus niet van commentaar voorzien, alleen maar muziek en daarna kom ik gewoon weer terug. Ik ga eruit met Super Sister, mooie compositie ga ik van ze draaien uit 1970 en die is getiteld She Was Naked. Tot over 3 weken.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning.

0: via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Er is maar één Radio Series. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Series, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radiosibris.nl.
3: Are you ready for Freddy? From Nashville, Tennessee, Music City, USA, it's the Freddie Cannon Show.
4: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, launching off into space. Here we go. Come the Beat Wizzies with Tika Taka Loka.
3: This is the Freddie Cannon Show.

This is the Freddie Cannon Show.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Voormalig Liverpool-trainer Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach. Hij heeft de KNVB bedankt voor de eer omdat hij in het clubvoetbal in Europa actief wil blijven. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Race. En de afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Joop, je staat al een kwartier onder de douche, moeder. Joop, wil niet uit de badkamer komen?
2: Joop, qua jongen, ik waarschuw je hoor, ik roep je vader. Vader?
3: Joop, dit is je vader. Als je me niet uit die badkamer komt, Joop, spreek tegen je vader.
4: Geef mij maar een Kodak cadeau, geef mij maar.
5: Er is een Kodak cadeau voor iedereen.